Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging getekend die zijn vertrek betekent. De regering van premier Péter Magyar stelde deze wijziging voor omdat zijn TISA-partij van de president af wil. Suliok, bondgenoot van ex-premier Viktor Orbán, had weinig keus. Zonder zijn handtekening zou hij waarschijnlijk worden afgezet door de parlementaire meerderheid. De Iraanse regering beschouwt de raamovereenkomst met de Verenigde Staten, die vorige maand werd gesloten, niet langer als geldig. Vice-minister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi, verklaarde in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort vanwege schendingen door de VS. Hij benadrukte dat Iran zich niet meer gebonden voelt aan de afspraken. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreerden autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
2: Je

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging getekend die zijn vertrek betekent. De regering van premier Péter Magyar stelde deze wijziging voor omdat zijn TISA-partij van de president af wil. Suliok, bondgenoot van ex-premier Viktor Orbán, had weinig keus. Zonder zijn handtekening zou hij waarschijnlijk worden afgezet door de parlementaire meerderheid. De Iraanse regering beschouwt de raamovereenkomst met de Verenigde Staten, die vorige maand werd gesloten, niet langer als geldig. Vice-minister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi verklaarde in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort vanwege schendingen door de VS. Hij benadrukte dat Iran zich niet meer gebonden voelt aan de afspraken. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreerden autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging getekend die zijn vertrek betekent. De regering van premier Péter Magyar stelde deze wijziging voor omdat zijn Tisza-partij van de president af wil. Suliok, bondgenoot van ex-premier Viktor Orbán, had weinig keus. Zonder zijn handtekening zou hij waarschijnlijk worden afgezet door de parlementaire meerderheid. De Iraanse regering beschouwt de raamovereenkomst met de Verenigde Staten, die vorige maand werd gesloten, niet langer als geldig. Vice-minister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi verklaarde in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort vanwege schendingen door de VS. Hij benadrukte dat Iran zich niet meer gebonden voelt aan de afspraken. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreerden autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging getekend die zijn vertrek betekent. De regering van premier Péter Magyar stelde deze wijziging voor omdat zijn TISA-partij van de president af wil. Suliok, bondgenoot van ex-premier Viktor Orbán, had weinig keus. Zonder zijn handtekening zou hij waarschijnlijk worden afgezet door de parlementaire meerderheid. De Iraanse regering beschouwt de raamovereenkomst met de Verenigde Staten, die vorige maand werd gesloten, niet langer als geldig. Vice-minister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi verklaarde in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort vanwege schendingen door de VS. Hij benadrukte dat Iran zich niet meer gebonden voelt aan de afspraken. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Deatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreerden autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging getekend die zijn vertrek betekent. De regering van premier Péter Magyar stelde deze wijziging voor omdat zijn TISA-partij van de president af wil. Suliok, bondgenoot van ex-premier Viktor Orbán, had weinig keus. Zonder zijn handtekening zou hij waarschijnlijk worden afgezet door de parlementaire meerderheid. De Iraanse regering beschouwt de raamovereenkomst met de Verenigde Staten, die vorige maand werd gesloten, niet langer als geldig. Vice-minister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi verklaarde in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort vanwege schendingen door de VS. Hij benadrukte dat Iran zich niet meer gebonden voelt aan de afspraken. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Deatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreerden autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging getekend die zijn vertrek betekent. De regering van premier Péter Magyar stelde deze wijziging voor omdat zijn Tisza-partij van de president af wil. Suliok, bondgenoot van ex-premier Viktor Orbán, had weinig keus. Zonder zijn handtekening zou hij waarschijnlijk worden afgezet door de parlementaire meerderheid. De Iraanse regering beschouwt de raamovereenkomst met de Verenigde Staten, die vorige maand werd gesloten, niet langer als geldig. Vice-minister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi, verklaarde in een televisie-interview dat Iran de overeenkomst heeft opgeschort vanwege schendingen door de VS. Hij benadrukte dat Iran zich niet meer gebonden voelt aan de afspraken. De musical Moulin Rouge kan niet meer worden opgevoerd door onherstelbare waterschade aan het decor en de apparatuur. Producent Stage Entertainment maakte zaterdag bekend dat 19 voorstellingen worden geschrapt. De schade ontstond door een per ongeluk geactiveerde sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. Stage Entertainment neemt contact op met de tienduizenden bezoekers over restitutie. Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker 50 burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Momenteel liggen nog 37 mensen in het ziekenhuis. In de olierijke provincie Khuzestan registreerden autoriteiten de afgelopen 10 dagen aanvallen op 95 locaties. Vrachtverkeer mag vanaf vandaag na 4:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat heeft vastgesteld dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder gedacht. Hierdoor bestaat het risico op vervorming van de stalen platen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen de brug wel blijven gebruiken. De huidige brug dateert uit de jaren 60 en nadert het einde van zijn levensduur. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De opvarende van een gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is zondag gevonden. De persoon is overleden, meldt een woordvoerster van de politie Amsterdam. Het landelijk team onderwaterzoekingen zocht sinds zaterdagochtend naar de vermiste opvarende. De oorzaak van het zinken is nog onbekend. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet verder onderzoek. Een man van in de 20 is vanochtend overleden na een schietincident bij discotheek Icon in Antwerpen. Het schietincident vond plaats iets na 6 uur. Het slachtoffer werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Meerdere personen zijn gearresteerd en hun betrokkenheid wordt onderzocht, meldt de politie. Het is sinds vannacht weer toegestaan om te parkeren in de Haagse Meidoornstraat, waar vrijdag een drugslab werd ontdekt. De gemeente Den Haag meldt dat de laatste hekken rond 1 uur zijn weggehaald. In het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden. Zaterdag werden grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs uit het pand gehaald. Hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug eruit gaat zien, is nog onderwerp van gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat er een oproep aan vrachtverkeer is gedaan om zich aan de maatregel te houden. Op camerabeelden zijn vrachtwagens te zien die zondagochtend nog over de brug rijden. Rusland heeft in de nacht van zaterdag op zondag 41 raketten afgevuurd op Oekraïne, meldt de Oekraïnse luchtmacht. Dit is het grootste aantal ballistische raketten sinds het begin van de oorlog, aldus waarnemend minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha. Kiev was het belangrijkste doelwit. 18 raketten en 108 van de 125 drones werden neergehaald. In Kiev viel zeker 1 dode en raakten meerdere mensen gewond. President Volodymyr Zelensky benadrukt dat bescherming tegen ballistische raketten prioriteit heeft. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De opvarende van een gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is zondag gevonden. De persoon is overleden, meldt een woordvoerster van de politie Amsterdam. Het landelijk team onderwaterzoekingen zocht sinds zaterdagochtend naar de vermiste opvarende. De oorzaak van het zinken is nog onbekend. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet verder onderzoek. Een man van in de 20 is vanochtend overleden na een schietincident bij discotheek Icon in Antwerpen. Het schietincident vond plaats iets na 6 uur. Het slachtoffer werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Meerdere personen zijn gearresteerd en hun betrokkenheid wordt onderzocht, meldt de politie. Het is sinds vannacht weer toegestaan om te parkeren in de Haagse Meidoornstraat, waar vrijdag een drugslab werd ontdekt. De gemeente Den Haag meldt dat de laatste hekken rond 1 uur zijn weggehaald. In het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden. Zaterdag werden grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs uit het pand gehaald. Hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug eruit gaat zien, is nog onderwerp van gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat er een oproep aan vrachtverkeer is gedaan om zich aan de maatregel te houden. Op camerabeelden zijn vrachtwagens te zien die zondagochtend nog over de brug rijden. Rusland heeft in de nacht van zaterdag op zondag 41 raketten afgevuurd op Oekraïne, meldt de Oekraïnse luchtmacht. Dit is het grootste aantal ballistische raketten sinds het begin van de oorlog, aldus waarnemend minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha. Kiev was het belangrijkste doelwit. 18 raketten en 108 van de 125 drones werden neergehaald. In Kiev viel zeker 1 dode en raakten meerdere mensen gewond. President Volodymyr Zelensky benadrukt dat bescherming tegen ballistische raketten prioriteit heeft. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar High Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifrais.

103.1 FM. De beste 80s, 90s en zeros.

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De internationale luchthaven en zeehaven in Aqaba, in het zuiden van Jordanië, zijn ontruimd vanwege een specifieke en geloofwaardige dreiging. Dit meldt de Amerikaanse ambassade. De Jordaanse autoriteiten hebben nog geen verklaring afgegeven. Zaterdag meldde het Pentagon dat twee Amerikaanse militairen in Jordanië omkwamen door Iraanse raket- en droneaanvallen. Een derde militair is vermist. Twee schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Vier vaartuigen probeerden ondanks waarschuwingen van Iran te varen, wat leidde tot het ongeluk. De garde verwijt de Verenigde Staten dat zij bemanningen aanmoedigen om deze onveilige route te nemen. Een grote natuurbrand in Spanje heeft ten noorden van

0: 2000 hectare verwoest. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag in de provincie Guadalajara, een gebied met bedreigde diersoorten. Een andere brand, nabij Zaragoza, heeft bijna 16.000 hectare verwoest en is nog niet onder controle. De opvarende van een gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is zondag gevonden. De persoon is overleden, meldt een woordvoerster van de politie Amsterdam. Het landelijk team onderwaterzoekingen zocht sinds zaterdagochtend naar de vermiste opvarende. De oorzaak van het zinken is nog onbekend. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet verder onderzoek. Een man van in de 20 is vanochtend overleden na een schietincident bij discotheek Icon in Antwerpen. Het schietincident vond plaats iets na 6 uur. Het slachtoffer werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Meerdere personen zijn gearresteerd en hun betrokkenheid wordt onderzocht, meldt de politie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
4: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend.

0: The new Coimon brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimanbv.com. Koiman, everything you need to succeed.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Twee schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Vier vaartuigen probeerden ondanks waarschuwingen van Iran te varen, wat leidde tot het ongeluk. De garde verwijt de Verenigde Staten dat zij bemanningen aanmoedigen om deze onveilige route te nemen. Over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden vandaag nog vrachtwagens, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Chauffeurs riskeren een boete, zegt de politie. Normaal rijden er 18.000 vrachtwagens per dag over de brug. De politie en Rijkswaterstaat roepen het vrachtverkeer op zich aan het verbod te houden. De impact van de afsluiting is enorm voor transporteurs en bedrijven. De internationale luchthaven en zeehaven in Aqaba in het zuiden van Jordanië zijn ontruimd vanwege een specifieke en geloofwaardige dreiging, meldt de Amerikaanse ambassade. De Jordaanse autoriteiten ontkennen evacuatiebevel en zeggen geen dreigingen te hebben waargenomen. Zaterdag kwamen twee Amerikaanse militairen om door Iraanse aanvallen. Een derde is vermist. Oekraïne heeft aanvallen uitgevoerd op Russische oliefaciliteiten als reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. President Volodymyr Zelensky meldt dat Oekraïne met lange afstandsaanvallen meerdere brandstoffaciliteiten in de regio Stavropol heeft geraakt. Ook werden drie Russische tankers op de Zwarte Zee getroffen. Een grote natuurbrand in Spanje heeft ten noorden van Madrid meer dan 12.000 hectare verwoest. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag in de provincie Guadalajara, een gebied met bedreigde diersoorten. Een andere brand, nabij Zaragoza, heeft bijna 16.000 hectare verwoest en is nog niet onder controle. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Nossa logré, tourne com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar en primera página de nuestro capítulo más nuevo que Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: We've got it. Ook Hanabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: favoriete liedjes. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst.
1: Director of Public Relations. Aura 299 is available.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat?

0: met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.

0: en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmi Smulders. En zoveel leuke artikelen.
4: Oh, kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
3: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
4: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
3: Island Vibes, nu in de winkel.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Twee schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Vier vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag twee Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. Kuwait heeft opnieuw luchtaanvallen gemeld op installaties voor het ontsilten van zeewater en voor energieopwekking. Het ministerie van Energie en Water bevestigt dat het dezelfde installaties zijn die vrijdag al werden aangevallen. Er is brand uitgebroken. Iran heeft zondag aanvallen uitgevoerd op militairen en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Kuwait komt naar schatting 90% van het drinkwater uit zeewater. Over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden vandaag nog vrachtwagens, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Chauffeurs riskeren een boete, zegt de politie. Normaal rijden er 18.000 vrachtwagens per dag over de brug. De politie en de Rijkswaterstaat roepen het vrachtverkeer op zich aan het verbod te houden. De impact van de afsluiting is enorm voor transporteurs en bedrijven. De internationale luchthaven en zeehaven in Aqaba in het zuiden van Jordanië zijn ontruimd vanwege een specifieke en geloofwaardige dreiging, meldt de Amerikaanse ambassade. De Jordaanse autoriteiten ontkennen evacuatiebevel en zeggen geen dreigingen te hebben waargenomen. Zaterdag kwamen twee Amerikaanse militairen om door Iraanse aanvallen. Een derde is vermist. Oekraïne heeft aanvallen uitgevoerd op Russische oliefaciliteiten als reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. President Volodymyr Zelensky meldt dat Oekraïne met lange afstandsaanvallen meerdere brandstoffaciliteiten in de regio Stavropol heeft geraakt. Ook werden drie Russische tankers op de Zwarte Zee getroffen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf. Hey, chi vuole il pane di Momancia? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di Momancia. Barcelo per il momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare il special match. Compra tre o più e botai un ticket per chance per ganare premio. Tursima. Assi da facile vota partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e olla blu.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren... een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes... en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
0: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's... te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen... vindt u bij Servier Frais.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining... bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties... en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terecht kwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident.

0: Lombarden beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag twee Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. Kuwait heeft opnieuw luchtaanvallen gemeld op installaties voor het ontsilten van zeewater en voor energieopwekking. Het ministerie van Energie en Water bevestigt dat het dezelfde installaties zijn die vrijdag al werden aangevallen. Er is brand uitgebroken. Iran heeft zondag aanvallen uitgevoerd op militairen en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Kuwait komt naar schatting 90% van het drinkwater uit zeewater. Over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden vandaag nog vrachtwagens, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Chauffeurs riskeren een boete, zegt de politie. Normaal rijden er 18.000 vrachtwagens per dag over de brug. De politie en de Rijkswaterstaat roepen het vrachtverkeer op zich aan het verbod te houden. De impact van de afsluiting is enorm voor transporteurs en bedrijven. De internationale luchthaven en zeehaven in Aqaba in het zuiden van Jordanië zijn ontruimd vanwege een specifieke en geloofwaardige dreiging, meldt de Amerikaanse ambassade. De Jordaanse autoriteiten ontkennen evacuatiebevel en zeggen geen dreigingen te hebben waargenomen. Zaterdag kwamen twee Amerikaanse militairen om door Iraanse aanvallen. Een derde is vermist. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij

0: Boulevard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Om 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
5: Coeurblue, let us surprise you.
6: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90.

tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië.

0: Kuwait heeft opnieuw luchtaanvallen gemeld op installaties voor het ontsilten van zeewater en voor energieopwekking. Het ministerie van Energie en Water bevestigt dat het dezelfde installaties zijn die vrijdag al werden aangevallen. Er is brand uitgebroken. Iran heeft zondag aanvallen uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Kuwait komt naar schatting 90% van het drinkwater uit zeewater. Over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden vandaag nog vrachtwagens, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Chauffeurs riskeren een boete, zegt de politie. Normaal rijden er 18.000 vrachtwagens per dag over de brug. De politie en de Rijkswaterstaat roepen het vrachtverkeer op zich aan het verbod te houden. De impact van de afsluiting is enorm voor transporteurs en bedrijven. De internationale luchthaven en zeehaven in Aqaba in het zuiden van Jordanië zijn ontruimd vanwege een specifieke en geloofwaardige dreiging, meldt de Amerikaanse ambassade. De Jordaanse autoriteiten ontkennen evacuatiebevel en zeggen geen dreigingen te hebben waargenomen. Zaterdag kwamen twee Amerikaanse militairen om door Iraanse aanvallen. Een derde is vermist. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Command the road with...

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us there, where technology and excellence come together.
1: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
1: Nadine Roos.
3: Dit is Weekend Vibes van zondag 19.

die proberen wij altijd op allerlei manieren naar boven te halen. Jouw inner smile die langzaam toch een beetje naar buiten toe werkt. Als je fijne muziek hoort hier op 103.1 FM. Dit is Paradise. Je luistert naar Weekend Vibes. Het programma dat draait om jouw favoriete muziek. Wat wil je horen? Wat ben je aan het doen? Laat het eventjes weten in een appje naar 6751031. En natuurlijk ook wat je daar graag bij wil horen. Wat omschrijft die vibe goed voor jou? Waar word je blij van? Wat brengt die inner smile naar boven? Laat het weten in een appje en dan hoop ik zoveel mogelijk van die requests voorbij te laten komen. Alanis Morissette hoor je zo meteen met Ironic. En misschien word jij wel heel erg blij van Michael Jackson. Dan is dit jouw moment. The way you make me.

Alanis Morissette. Ironic hoorde je bij Paradise. Ik vroeg jou net, wat is jouw weekendvibe dit weekend? En die van Jitske is behoorlijk vrolijk, want haar dochter Jackie, die is vandaag jarig. Pabien, ik weet niet hoe oud ze is geworden, maar wel wat ik cadeau mag doen. Dat is namelijk een song die we vanavond ook een beetje in de stemming gaan brengen. Shakira met het oude.

Hij was er natuurlijk vorig jaar bij om er een heel groot feestje van te maken. Ricky Martin en SheBangs worden je bij Paradise. Curaçao North Sea Jazz, daar heb ik het natuurlijk over. Volgende maand is het alweer zover. En we hebben ook weer een fantastische line-up aan artiesten. En zometeen een van die artiesten die voorbij gaat komen. Ook Tina Turner komt eraan, de Braxtons. En eerst is dit The Script bij Paradise. Superheroes.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: It's a Friday, baby!
0: Iedere vrijdag begin je

0: de Dancer. Ik had hier laatst over met een vriendin. Wat vind jij een stripper op jouw bachelor party? Kan dat of is dat een absolute no-go?
1: Paradise FM.
0: Ja, heel veel mensen staan er heel verschillend in. Laatst was er dus een andere kennis die gaat trouwen. En die heeft van tevoren aangegeven. Nou, dit wil ik absoluut niet zien gebeuren. Dat kan echt niet. En ja, sommige mensen die zeggen, ja, nou ja. He, wat voor emotionele connectie heb je daar dan mee? Iedereen staat er toch een beetje anders in. Ik ben benieuwd wat jij vindt. Strippers, paaldansers, private dancers op een bachelor of bachelorette party. Wat vind jij daarvan? Ik ben heel erg benieuwd of dat een beetje door de beugel vindt kunnen. Er gaat sowieso een heel groot feestje worden gebouwd. Volgende maand Curaçao North Sea Jazz. Als je nog geen ticket hebt, zorg dat je erbij bent. Want ook de line-up is dit jaar niet mis. We hebben weer een hele rits aan fantastisch grote namen die voorbij komen. Gaat dan om de dagen 3, 4 en 5 september. Dus net iets meer dan een maand, sorry. Anderhalve maand, moet ik wel zeggen. En ja, wie gaan we dan allemaal zien? Je hebt het ongetwijfeld al een beetje voorbij horen komen. Toto is erbij, Jean-Paul, de Jacksons. Natuurlijk niet een volledige opstelling, maar een aangepaste publiek. J Balvin, Kassaaf is er ook. Nou, eigenlijk nog een hele lijst aan fantastische artiesten. En wie er ook is, dat is de man die we afgelopen maanden heel erg veel hebben gehoord. Het kan bijna niet dat je hem niet ergens hebt zien optreden hier op Curaçao. Of in ieder geval zijn nummers heel vaak voorbij hebt horen komen. Dus we doen er nu een keertje een andere voorbij dan Blue Wave. Want Jaylon heeft allemaal fantastische nummers die natuurlijk ook allemaal op Curaçao North Sea Jazz voorbij gaan komen. Maar ook hier op Paradise. We hebben vandaag Mr. Your nu.

0: Yo man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Het is daar helemaal de dag voor vandaag. Ice, ice, baby. Vanille ice hoorde je bij Paradise op deze zondag 19 juli. Ook wel bekend als Nationale IJsdag.
2: Paradise FM.
1: Elke dag wel lekker om een ijsje te eten. Tenminste, hè, je moet het niet gek maken. Maar ik heb zo'n ideale aankoop altijd. Dat is echt heel cheapy eigenlijk. Maar dat is zo'n zak met van die invries lollies. Dat kan je gewoon op de limonadeafdeling halen. Dat kost echt helemaal niks. En daar kan je dan toch elke dag wel lekker een ijsje van snacken. Er zitten bijna geen calorieën in. Is toch iets zoets wat makkelijk elke dag eventjes kan. En zeker vandaag, dus op Nationale IJsdag, heb je zin in iets sterkers met ook een beetje ijs erin. Het is ook nog eens Nationale Daiquiri-dag. Ook een heerlijk fruitig drankje, maar dan met een scheutje rum erin. Ook niet verkeerd. Is die altijd frozen eigenlijk? Ik ben ook niet zo heel erg bekend in de cocktails, maar op dit plaatje ziet hij er vrij bevroren uit. Allemaal heerlijke drankjes om het hoofd koel mee te houden, kun je goed gebruiken, denk ik. Het is niet voor niks een zondag. Zometeen de muziek van Mr. Big, maar Paradise Wild World komt eraan na de Black Eyed Peas en Maschinada.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge. Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola.

0: ebola-virus uitgebroken, met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. Kuwait heeft opnieuw luchtaanvallen gemeld op installaties voor het ontsilten van zeewater en voor energieopwekking. Het ministerie van Energie en Water bevestigt dat het dezelfde installaties zijn die vrijdag al werden aangevallen. Er is brand uitgebroken. Iran heeft zondag aanvallen uitgevoerd op militairen en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Kuwait komt naar schatting 90% van het drinkwater uit zeewater. Over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden vandaag nog vrachtwagens, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Chauffeurs riskeren een boete, zegt de politie. Normaal rijden er 18.000 vrachtwagens per dag over de brug. De politie en de Rijkswaterstaat roepen het vrachtverkeer op zich aan het verbod te houden. De impact van de afsluiting is enorm voor transporteurs en bedrijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Argentinië en Spanje nemen het tegen elkaar op. Zo

0: Chris Jaan samen met Jasmine Thompson. Ain't Nobody hoorde je bij Paradise.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Vanavond is het zover. Om 9 uur staan Spanje en Argentinië tegenover elkaar. En barst de strijd der titanen los op het WK. Wie gaat er met de winst vandoor? Dat mag je laten weten in de Trektualiteit. Vandaag spelen we nu al de wedstrijd. Dus muziek. Vanuit Argentinië tegenover muziek uit Spanje. Artiesten afkomstig uit Spanje, artiesten afkomstig uit Argentinië. Laat maar weten welk liedje past bij dat akkefietje. Waar moet je dan aan denken? Wat dacht je van de Soda Stereo uit Argentinië? Of Enrique Iglesias uit Spanje? Wie hebben we nog meer? Alvaro Soler, ook uit Spanje. Sebastián Yatra uit Argentinië. Juanes, ook uit Argentinië. Rosalía uit Spanje. Allemaal maar suggesties. Maar als jij zelf artiesten weet die daar vandaan komen, die je wil laten horen, dan kan dat ook. Stuur het een appje naar 675-1031. En wie weet komt die van jou voorbij na Shania Twain. Dit is Man, I Feel Like a Woman.
2: Let's go, girls.

0: We komen al lekker in de Spaanstalige stemming met Paulina Rubio. Maar die speelt niet mee in de Tractualiteit vandaag. Want zij is afkomstig uit Mexico.
1: Tractualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: En vanavond is het natuurlijk Argentinië versus Spanje. En die wedstrijd spelen we al een beetje in de Tractualiteit vandaag. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Oftewel, wie vind jij dat er moet winnen? Of wie denk jij dat er gaat winnen? En er zijn leuke suggesties uit naar voren gekomen. Onder andere Soda Stereo, Musica Ligera van Brian is optie 1.

Isidri aan Alvaro Soler en El Mismo Sol. Welke van die drie wil jij volledig horen? Of welke artiest, welke land denk jij dat er gaat winnen? Is dat Argentinië, oftewel Música Ligera, Soda Stereo, optie 2, Spanje, dus Enrique Iglesias, El Perdón, of denk jij inderdaad ook Spanje, El Mismo Sol van Alvaro Soler? Dat laat je weten via 675103.

De stemmen zijn geteld voor de tractualiteit. En wie weet is het een voorbode voor de wedstrijd vanavond. Niet genoeg stemmen voor Soda Stereo. Ook niet voor Alvaro Soler met El Mismo Sol. Maar het moet dan wel Spanje gaan worden. Want de winnaar van de tractualiteit is geworden. El Pardon, Nicky Jam, Paul is de aanleveraar. En dan moet dus Spanje er ook met de winst van doorgaan als het goed is.

0: De liefdesbaby van het Live Aid Festival in 1985. Don't Let the Sun Go Down on Me. De samenwerking van George Michael en Elton John kwam daar namelijk tot stand. Het origineel stamt uit 1974.
1: Paradise FM.
0: Toen schreef Elton John het nummer. En later kwam er dus George Michael bij. Toen ze eerst samen in een duet zongen op het Live Aid Festival. En het vormde de basis van een diepe, levenslange vriendschap. George Michael besloot deze live-opname als single uit te brengen. En Elton John liet via een voicemail nog een gekscherend weten dat hij dacht dat het nummer niet sterk genoeg was. En het George zijn carrière zou kosten. Het tegendeel bleek waar. Het werd uiteindelijk een nummer 1 positie in zowel Groot-Brittannië als de Verenigde Staten. En het klinkt nu nog steeds net zo lekker door jouw speakers heen. Hier op Curaçao, dit is Paradise. En zo meteen B.O.B. en Bruno Mars. En eerst Maroon 5.

aankondiging doen ze zelf al. Nothing on You by Paradise. B.O.B. dus samen met Bruno Mars. En daarmee komen we ook aan het einde van de Weekend Vibes voor deze week. Volgende week, zaterdag en zondag tussen 12 en 2, ben ik er gewoon weer om jouw vibes voor het weekend te omarmen met fijne muziek. Zometeen ook Projecto Uno nog hier. El Tiburon komt eraan. En we gaan eruit met Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Tot volgende week. Ayo. What?

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance Mall.

is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor de Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken, met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, maar van 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. Kuwait heeft opnieuw luchtaanvallen gemeld op installaties voor het ontsilten van zeewater en voor energieopwekking. Het ministerie van Energie en Water bevestigt dat het dezelfde installaties zijn die vrijdag al werden aangevallen. Er is brand uitgebroken. Iran heeft zondag aanvallen uitgevoerd op militairen.

0: militairen en Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein. In Koeweit komt naar schatting 90% van het drinkwater uit zeewater. Over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden vandaag nog vrachtwagens, ondanks het verbod van Rijkswaterstaat. Chauffeurs riskeren een boete, zegt de politie. Normaal rijden er 18.000 vrachtwagens per dag over de brug. De politie en Rijkswaterstaat roepen het vrachtverkeer op zich aan het verbod te houden. De impact van de afsluiting is enorm voor transporteurs en bedrijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: lekker en informeel lunchen? Dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
1: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yanteel Beach.
3: Ho, ho, ho. Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialiteit bij Servifrais te Yanwei. Vive le vin!

0: dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
1: The The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com.

0: everything you need to succeed.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Het gaat onder meer om F-16's van de luchtmachtbasis Spangdahlem in Duitsland en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk. Ook tankvliegtuigen zijn onderweg naar de regio. De VS bestoken al dagen doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. Kuwait heeft opnieuw luchtaanvallen gemeld op installaties voor het ontzilten van zeewater en voor energieopwekking. Het ministerie van Energie en Water bevestigt dat het dezelfde installaties zijn die vrijdag al werden aangevallen. Er is brand uitgebroken. Iran heeft zondag aanvallen uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Kuwait komt naar schatting 90% van het drinkwater uit zeewater. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Hey, chi vuole i pone di Bomanche? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa di Bomanche. Barcello per un momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare con il match. Compra 3 o più e botai un ticket per chance per ganare premio tutta la settimana. Così è facile per partecipare. Fans di banda arriba, di banda bo, bin join e hola blu.

0: tijd smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion... Wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Wauw, wat ruikt het hier.

0: recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
0: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
1: Oh, kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
0: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
1: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
0: Island Vibes, nu in de winkel.
2: Hey, chi vuole i pone de momaggio? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa de momaggio. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare e switchare match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio d'ursima. Assì è facile botar partecipare. Fans di banda arriba, di banda bo, binjoin e hola blu.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Het gaat onder meer om F-16's van de luchtmachtbasis Spangdahlem in Duitsland en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk. Ook tankvliegtuigen zijn onderweg naar de regio. De VS bestoken al dagen doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. Kuwait heeft opnieuw luchtaanvallen gemeld op installaties voor het ontsilten van zeewater en voor energieopwekking. Het ministerie van Energie en Water bevestigt dat het dezelfde installaties zijn die vrijdag al werden aangevallen. Er is brand uitgebroken. Iran heeft zondag aanvallen uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Kuwait komt naar schatting 90% van het drinkwater uit zeewater. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in

0: Controbanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Het gaat onder meer om F-16's van de luchtmachtbasis Spangdahlem in Duitsland en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk.

0: Radio. De VS bestoken al dagen doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. Kuwait heeft opnieuw luchtaanvallen gemeld op installaties voor het ontsilten van zeewater en voor energieopwekking. Het ministerie van Energie en Water bevestigt dat het dezelfde installaties zijn die vrijdag al werden aangevallen. Er is brand uitgebroken. Iran heeft zondag aanvallen uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Kuwait komt naar schatting 90% van het drinkwater uit zeewater. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nosso logré, tureni cu passion. Lo que ha comenzado como un sueño, abira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: Kudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com.
2: Curblue, let us surprise you. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In een woning aan de Kanaalweg in het Drentse Bovensmilde heeft zondagavond een grote brand gewoed. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer er op dit moment aan toe is, is niet bekend. De brandweer bluste het vuur snel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eerder zou de politie een drugslab in dezelfde woning hebben aangetroffen. De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Het gaat onder meer om F-16's van de luchtmachtbasis Spangelum in Duitsland en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk. Ook tankvliegtuigen zijn onderweg naar de regio. De VS bestoken al dagen doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald...

0: geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord. Twee schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Vier vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag twee Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifood.com. Il Forno, arrivederci.
2: Ook I Am Beauty, met de beste en meest verrassende producten op het gebied van schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging, vind je bij Promenade Shopping Center.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In een woning aan de Kanaalweg in het Drentse Boversmilde heeft zondagavond een grote brand gewoed. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer er op dit moment aan toe is, is niet bekend. De brandweer bluste het vuur snel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eerder zou de politie een drugslab in dezelfde woning hebben aangetroffen. De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Het gaat onder meer om F-16's van de luchtmachtbasis Spangelum in Duitsland en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk. Ook tankvliegtuigen zijn onderweg naar de regio. De VS bestoken al dagen doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische eiland zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident.

0: De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Terug van pandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
6: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
7: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: Summertime, daar zitten we inmiddels in. Dat voel je inderdaad, zeker de temperatuur. Hoewel het hier op Curaçao altijd warm is. En altijd hebben we zomer, zelfs nog in de laatste weken van het jaar. Hè? Ja, zo is het eenmaal. Maar in ieder geval, Riven samen met Shaggy hebben echt iets leuks van gemaakt. Van een hele oude hit uit de jaren 60. Dus inderdaad in de moderne versie, dan ook alweer een aantal jaren geleden. Maar het klinkt in ieder geval weer lekker zo in de zomerperiode. En met het lekkere nummer in de summertime ben ik weer aan de beurt voor een nieuwe aflevering van Ambiente. Wat duurt toch een weekje lang? Ja, dat vind ik zelf, maar nu eindelijk ben ik dus aan de beurt. Welkom dan weer in een nieuwe aflevering van Ambiente, 7 uur geweest. En je weet het, week in, week uit, zondagavond 7, 9 uur, altijd Ambiente aan. Met vanavond uiteraard de allerleukste hits, de allergrootste hits en natuurlijk ook heel veel ritmo. Het is vandaag zondag, de 19e juli 2026. Ik weet het, een indrukwekkende dag was het. De hele dag hadden we het een beetje over. En nu alles dus inderdaad helemaal achter de rug. Discussiones, het napraten, dat zou nog wel eventjes doorgaan in de komende dagen. Maar in ieder geval, FIFA is inmiddels weer achter de rug. En uitslag, voor heel veel mensen geen verrassing, voor anderen dus wel. Maar in ieder geval, het was toch wel een hele mooie periode. Zeker ook met Curaçao in de Mondiaal. En dat vergeten we voorlopig niet. Wie weet, in 2030 is Curaçao weer terug. En de kansen zitten best in, want 64 landen kunnen dus meedoen over 4 jaar. Dus laten we kijken wat er gaat gebeuren. En Curaçao hopelijk dus inderdaad ook in de volgende mondiaal. Voor nu blijven alleen maar herinneringen over.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.

In heel veel landen dus werd het lied nummer 1 tijdens het mondiaal. Shakira samen met Burna Boy, Die Die. Nou, Shakira, daar hoef ik in ieder geval niks over te vertellen. Het is wel zo, ze is wel een aantal keer dus in aanmerking gekomen voor een hit voor de FIFA. En dat is dus dit jaar weer gelukt. Samen dus met Burna Boy, dat is een 35-jarige artiest uit Nigeria. Zit zo'n beetje 5 à 6 jaar in de muziek. En naast het single speelt hij ook keyboards. Heel veel mensen denken dat dit zijn allereerste hit is. Nee, nee, hij heeft een aantal leuke hits. En een andere keer hoor je iets van hem in dit programma. Maar in ieder geval niet zijn allereerste hit. Het woordje die, die, afkomstig uiterlijk uit de uitdrukking uit Italië. Dat betekent eigenlijk vooruitgaan. Geef de moed niet op, dus lekker doorgaan. Dus daar moedig je eigenlijk iemand mee. Vandaar dus ook continu die, die in het lied. In het papiamento zeggen we... Sigi daarbij. Ja, het klinkt wel een beetje die-die-achtig, weet je niet? Daarbij. Nou, dat is dus dat geluk zo aan het eind van de mondiaal. Voor de FIFA, muzikaal gezien, was dit natuurlijk een fantastische keus. Ja, toch? Nou, één ding zo en zo. Wij willen Shakira hier een keertje in vivo zien. Hè? Misschien over een aantal jaren. Goed, voor nu de muziek van Enrique Iglesias samen met Maria Becerra. Hier is Así es la

Zeker een fantastische combinatie. Enrique Iglesias samen met Maria Becerra. Así es la vida. Zo is het leven nou eenmaal. Het lijkt net op een pokerspelletje. Soms win je, soms verlies je. Daar gaat het niet dus over. Maria Becerra is een artiest uit Argentina. Ze is 26 jaar. En als man zijnde, mag ik toch wel zeggen, neem ik aan. Ze is mooi. Hoppi bonita sua. Bakkebong. Je luistert naar Ambiente. En Ambiente staat voor rust en gezelligheid. En zo maak je je hele weekend

0: En afgelopen met de pret, Hoegel samen met Saluto, Jamaica Bam Bam. Echt een lekkere, stevige vakantiehits. Dat is het. Je luistert naar Ambiente en dit is Paradise FM. Zometeen muziek van Kev, samen met heel veel andere vrienden. Dezelfde meneer van Bontari, Bontari, Bontardi. Weer op telefoon, maar nu zijn ze allemaal trots op Curaçao. Voor dit alles is even Alanis Morissette. Hier is Thank You.
1: Help.

0: dit toch wel zo'n beetje de nagalm van Mondiaal 2026, de Blue Wave. Voorlopig hele mooie herinnering, in ieder geval, sowieso. Maar het lied kan je eigenlijk overal voor gebruiken, dus waarom dus niet in ambiente? Muziek van onder andere Kelv, Dibo D en nog heel veel andere vrienden en vriendinnen. Dat jukor zo, botan beta toch?
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Jesus, ik heb nog geen salsa gedraaid vanavond. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Gaat er misschien iets mis? Nee hoor, niks gaat iets mis. Ik ga het gelijk even goed maken. Hier is Tito Nieves, Bailemos.

0: 80. En dat is een tijd geleden. Dat betekent dus, hij zit dus heel lang in de muziek. Tito Nieves hoor je hem vanavond met Bailemos. Een van zijn leukste salsa, moet ik zeggen. Oké, beste vrienden en vriendinnen. Het is nu de hoogste tijd voor de station calls. En hier komt hij aan. Ambiente wordt namelijk gemaakt in de studio van Paradise FM. Uiteraard hier op Curaçao. Op onze nieuwe adres de laatste half jaar. Maar het programma gaat ook de lucht in Nederland. Misschien wist je dat niet. Maar het gaat allemaal via Havenstad Radio. Het geluid van de stad in Rotterdam. En het programma is daar te beluisteren op zondagavond tussen 7 en 9 uur. Dus dat betekent niet om 1 uur 's nachts Nederlandse tijd. Nee, gewoon zeg maar Nederlandse tijd tussen 7 en 9 uur. Dus in principe ook hier op Curaçao, waar je dus nu naar luistert. Reacties op dit programma dus, kan je altijd kwijt op de vaste applijn van Paradise FM. Vertel ons wat je vindt van het programma Ambiente en van de andere programmeringen hier op Paradise. En dat kan je dus doen op 675-1031. En wat leuk is, we zitten nu in de vakantieperiode. En dat betekent ook heel veel mensen, onder andere uit Nederland, hier op Curaçao op vakantie. Bon bini, geniet ervan. En neem na je vakantie zeker heel veel leuke herinneringen mee. Eén ding raad ik je aan, naast het genieten, wil je gaan zwemmen in de komende dagen, dan raad ik je aan om toch altijd eerst even te kijken naar het weerbericht. Zeker voor veel wind en ruwe zee, want dat hebben we te maken nu met de zomerperiode, wat een klein beetje abnormaal is voor de tijd van het jaar. Maar goed, even opletten dus. En voor de rest, dat heet gewoon weg genieten. Het orkaanperiode op zichzelf, dat loopt gelukkig heel rustig.
1: Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.
2: Ambiente.

0: Freddy Herrera, Pega Me Tu Vicio. Dit soort muziek noemen ze nou een lekkere, stevige merengue. Wanneer je een merengue hoort, dan komt het over het algemeen uit de Dominicaanse Republiek. Maar het kan ook komen uit Puerto Rico of misschien ook andere landen, maar meestal toch wel uit de Dominicaanse Republiek. Eddie Herrera is inmiddels ook boven de 60 jaar. Hij is 62 jaar en is actief met zijn muziek vanaf 1984. Herrera, schrijf je dus met twee R, is geboren in Santiago de los Caballeros. In Santiago de los Caballeros, daar komen over het algemeen heel veel artiesten vandaan. Een leraar van zijn lagere schoolperiode, die dus in principe geschiedenisles gaf, gaf hem ook gitaarles, maar dan allemaal in zijn vrije tijd. En zo dus is Eddie Herrera gegroeid tot een groot artiest. El vicio de tu boca. Die je zojuist hoorde, is een van zijn hits.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Oei, oei, oei, wat kan een zondagavond toch heerlijk zijn, hè? En dat heet genieten.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: Hier is Stevie Wonder.

0: Een uitstekende combinatie van jazz en pop. Dat is echt iets voor Stevie Wonder. Een lied gewijd dus aan Sir Duke, waar ook een stage, een podium hier op Curaçao, is naar die grote artiest genoemd. Let maar op in september.
1: Ambiente.
0: Ambiente trilt vrolijk verder. Hier is Elton John, Nobody Wins.

Eric Clapton. I Shop the Sheriff. Klinkt toch een klein beetje anders dan die van Bob Marley, maar hij had er ook een succes mee. En vandaar dus inderdaad de track van Eric Clapton, een van zijn hits uit de jaren 70. Zo zie je maar weer, de hits gaan, maar de hits komen weer terug. En dat allemaal één voor één, stuk voor stuk. Alles tegelijk de lucht inslingeren, dat wordt een beetje moeilijk. En ik denk zelfs nog, ook nog een beetje chaotisch. Even iets anders. Grote vakantie is inmiddels in, waarvan nu al dus een weekje voorbij is. Maar in ieder geval, we hebben nog voldoende weken te gaan. Mocht je misschien in de buurt van een school wonen, misschien woon je wel tegenover een school. Het zou fijn zijn als je inderdaad in de komende weken daar op een kijkje zou willen nemen. Je weet hoe het gaat, hè, in een lange vakantieperiode. Schoolgebouwen zijn dus dicht, week in, week uit. En er zijn mensen die op een gegeven moment op een fantastisch idee komen om even dus de boel daarin te gaan breken. Dus, mocht je in de buurt van een school wonen en je ziet daar op een gegeven moment vreemde dingen gebeuren, je vertrouwt het niet, dan zou het hartstikke fijn zijn als je ook direct actie zou willen nemen, bijvoorbeeld om de politie te bellen. Of misschien ken je wel de hoofd van de school, waarmee je dus dagelijks contact mee hebt. Dat je inderdaad vreemde dingen ziet rondom zijn school en dat je de boel eigenlijk ook niet zo vertrouwt. Dus dan kan ook gelijk actie worden genomen om dus het inbreken te kunnen voorkomen. Je weet hoe het gaat, hè? Televisie, laptops, airco's, dat zijn de favoriete dingen die ze dus inderdaad heel vaak rondom de vakantie jatten. Nou, met een beetje hulp onder elkaar blijven de scholen veilig gesloten tot aan het nieuwe schooljaar. Gezamenlijk houden we alle scholen natuurlijk lekker veilig. Zeg, prettige vakantie en geniet ervan in de komende weken.

lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert.